Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder met een nieuwe aflevering van Folk It. En deze Folk It is samengesteld door Geert de Vos.

U luistert dus naar Folk It en wij begonnen met Tu Paedi Mas Tu Kalokaraki, gezongen door Maria Douraki. In Folk It deze keer aandacht voor Griekse muziek uit de jaren 60 en 70, aangeduid als Tu Niokima, vrij vertaald als de Nieuwe Golf. Deze periode valt samen met de hoogtijdagen van de chansons in Frankrijk en je zou beide genres, de nieuwe golf in Griekenland dus en de chansons in Frankrijk, kunnen beschouwen als typisch voor die landen. En andere overeenkomsten zijn dat deze genres wat verder afstaan van de traditionele muziek uit die landen en van het belang van de teksten. Wat instrumentatie betreft kun je ook horen dat vaak afgeweken wordt van wat gebruikelijk is in de volksmuziek en dat aansluiting gezocht wordt bij de populaire muziek uit die tijd. In deze Folk It een selectie van stukken die te vinden zijn in een cd-box uit 2010 en die heeft de titel Tu Niokima. Luistert u nu verder naar Safti Ti Getonia, gezongen door Michalis Violeres, gevolgd door Tispra Poulia en dat wordt gezongen door Giannis Poulopoulos.

Als laatste hoorde u Gerani Moeg, gezongen door Aleka Mavili. Vandaag in Folkhit, To Neo Kima, Griekse New Wave uit de jaren 60-70. En de volledige lijst van de stukken die in dit programma te horen zijn, die kunt u natuurlijk vinden op onze site concertcenter.nl. We gaan in dit programma verder met O Negros Prometheus, gezongen door Maria Duraki, en Ti Lozani Ti Kozani, door Michaelis Vialeris.

Dat was Ela Mazimou, gezongen door Giannis Argyris en focust vandaag Tou Niyokima, Griekse muziek uit de jaren 60 en 70. En dezelfde zanger is te horen in En Mai, gevolgd door Giannis Poulopoulos met Osa Divanai, O Logismus.

Dat was tot slot I Maria tu octovri, gezongen door Georgos Marinos. Ter afsluiting van dit programma kunt u nog luisteren naar Mia Giorti, gezongen door Poppy Asteriadi. En daarmee besluiten we dan Folk It voor vandaag. En het thema was To Niokima, Griekse muziek uit de jaren 60 tot 70. Deze aflevering werd voor de Concertzender samengesteld door Geert de Vos. En zoals eerder gezegd kunt u alle programmagegevens vinden op onze site concertzender.nl.

Welkom bij Mariama. Vanavond een uurtje Rumba en soukous uit Congo. Uit een periode dat er nog optimisme doorklonk in de muziek. Het zouden achteraf de gouden jaren van de Congolese muziek blijken. Je hoorde twee opnames uit eind jaren 50 van Nganga, respectievelijk De Wayon. Met het volgende blokje schieten we direct de jaren 60 in.

U hoorde achtereenvolgens African Jazz, Ryko Jazz en Negro Success. African Jazz, waarin Taboo Le Rochereau de grote rivaal was van Franco's OK Jazz. Ryko Jazz werd opgericht door Henri Bowaan, de mentor en inspirator voor Franco. En Franco's broer Bafon Marie was de gitarist van Negro Success. U begrijpt het, we gaan er oppervlakkig en met een grote vaart doorheen, want we willen muziek horen en over Franco gesproken.

Daar zijn we weer. We eindigden dit blok met een nummer van Bokelo. Johnny Bokelo, naar ik aanneem, want de informatie op de cd is zeer sumier. Deze track was, zoals wel vaker voorkwam, in twee delen geknipt, zodat hij op een singeltje paste. Daarvoor klassiekers van Tabou Les Rochereaux en van Franco. De hele speellijst is te vinden op www.concertzender.nl. Het wordt een beetje afrondtijd. Er zijn nog twee wat langere 70 tracks op de rol. Een explosief einde door Papa Wemba, maar allereerst eentje van Chama Chama de Mopero.

Dit is Wereld Mineralen van de Concertzender met vandaag aandacht voor Keftime van de Keftime Band uit Amerika met de dansmuziek van de Armeense immigranten. Samenstelling Charlie Kroijmans. En nogmaals, kijkt u voor de volledige speellijst op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met een bijzondere aflevering van de Zwervende Microfoon. Niet zoals in de gids staat muziek uit de wereld van islam, maar vandaag heet de Zwervende Microfoon de Wandelende Microfoon. Rond de Spaanse flamenco-zangeres Carmen Amaya. Het komende uur namelijk oude opname van deze volbloedzigeunerin Carmen Amaya. Een dansende en zingende flamenco-legende. Ze werd geboren in 1915 op het strand van Ciudad Condal, uit ouders van de oeroude Gabori Ebarraje-stam. Haar vader nam haar regelmatig mee naar de Peñas, waar de flamenco-kunst werd uitgevoerd. Als vijfjarige verbaasde ze de mensen al met haar virtuose danspasjes. De vonk werd een vlam en spoedig was ze beroemd. Op de wereldtentoonstelling van 1929 in Barcelona danste ze voor duizenden toeschouwers. Na Parijs volgde de roem in New York in 1944. Hollywoodfilms kwamen er ook al snel en ook zong en danste ze op Broadway. Ze werd tussen 1948 en 1959 veelal begeleid door de toen fabuleuze gitarist Zawikas. Van de weinige opnamen die Carmen Amaya maakte, zijn er een paar verschenen op het cd-label Chant du Monde. En daarvan laten we in dit programma een aantal voorbeelden horen. Om te beginnen Fiestas de Jerez en dan meteen daarna een zambra en die heet La Tanya. Luister naar Carmen Amaya met op gitaar respectievelijk Zawikas en Paco Amaya.

Dat was Carmen Amaya. Met twee nummers, Fiesta de Jerez en zojuist La Tania. We gaan verder met Jaleo, dat is een authentieke zigeunerbuleria. En daarna Garotin, een Spaanse copla van de niet-zigeuners. Carmen Amaya wordt begeleid door Sabicas.

Dit is de wandelende, de zwervende microfoon. Met een special rond de Spaanse flamenco-zangeres Carmen Amaya. U hoorde haar zojuist in Galeo, een authentieke zigeunerbuleria. En net in Garotin, een Spaanse copla van de niet-zigeuners. Ze werd begeleid op gitaar door Sabicas. En die begeleidt haar ook in de volgende twee nummers. Eerst Soleares, en dat is een zeldzame opname van een concert in het Parijse Olympiatheater van Carmen Amaya. En daarna hoort u haar in Rondeña.

Rondeña en daarvoor Solejares. U hoorde Carmen Amaya met gitarist Savicas. De nu volgende Alegría wordt gezongen door de cantaore Domingo Alvarado. En daarna de tweede versie van La Tanya, een zambra door Carmen Amaya. En de gitaristen in deze twee stukken zijn opnieuw Savicas en Paco Amaya.

0: El papá en amarillo, agua de agua.
1: El moro, el moro.

0: Dat was La Tanya, gezongen door Carmen Armaggia, begeleid door Paco Armaggia. We gaan verder met een kort fragment van een interview met de gitarist Sabikas, waarin we hem horen verhalen over Carmen Armaggia.
1: He tenido amor y lo he sentido muy profundamente. Yo conocí un artista que ha sido para mí el genio más grande que ha dado el baile. Era una gitana de bandera, un embrujo, una sustancia, un sabor, una nobleza, pero de esa nobleza, de esos gitanos que no necesitan más que el agua que va corriendo por el río y las estrellas en el cielo. Carmen Armaggia.
0: Aldus de beschrijving van Carmen Armaggia door haar gitaarbegeleider Sabikas. We gaan verder met Corazón de Acero, Hart van IJzer. Gitarist is Paco Armaggia. En meteen daarna Tu males no tienen remedio. En dat is een fandango uit Huelva.

0: Mira, Paco, Paco, te voy a buscar una novia.
1: Marimeña de Rocío.

0: Get picking.
1: Carmen Amarja was dat met Tumales no tienen remedio, een fandango uit Huelva. Daarvoor zong ze Corazón de Acero. We gaan verder met een tondero buleria met de tekst. Ik ben een zigeuner en ik kom van verre. En daarna Galeo Canastero, ofwel Galeo van de mandenvlechters. En het mandenvlechten is een traditioneel beroep dat vaak door zigeuners wordt beoefend.

0: Jaleo Canastero, u hoorde Carmen Amaya. En de laatste twee voorbeelden van flamenco-muziek gezongen en gedanst door deze legendarische cantaore Carmen Amaya zijn A la Pies del Gran Poder. En het laatste lied is een geflamencoïseerd, als je dat zo kunt zeggen, Zuid-Amerikaans liedje. Zoals verschillende flamenco-kunstenaars, zoals bijvoorbeeld La Niña de los Peñes, dat deed. Luistert u dan tenslotte naar Cuando para Chile me voy.
1: ¡Viva el bronce! ¡Eso es!

Dat was Quando Par Chile Me Voy. Carmen Amaya, die stond het afgelopen uur centraal hier bij de Concertzender. Carmen Amaya, ze leefde van 1913 tot 1963, was een dansende en zingende flamenco-legende. Geboren in Spanje, trad voor het eerst op in Barcelona, daarna Parijs, New York en toen natuurlijk Hollywood. De zwervende microfoon wordt voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid. Ik vertel wat we dadelijk laten horen. Dan gaan we met onze serie Young Professionals verder. Die serie is in het leven geroepen omdat er een samenwerkingsverband is tussen het Conservatorium van Amsterdam en de Concertzender. Jonge, aanstormende muzici stellen voor ons programma samen, maar voeren die muziek.

Dat was de groep Taraf de Haiduks uit Roemenië met het nummer Parlapapoep. Welkom bij deze aflevering van Wereld Mineralen, die in het teken staat van gypsy-muziek of Roma-muziek. De Roma zijn afstammelingen van nomaden die zo'n 1000 jaar geleden vanuit het noorden van India richting het westen naar Europa en daarbuiten trokken. Vroeger dacht men dat deze mensen uit Egypte afkomstig waren. Vandaar de naam Egyptians, oftewel gypsies. Hun muziek is sterk beïnvloed door de lokale tradities van de verschillende landen waar ze doorheen trokken en waar ze zich ook vestigden. Vandaag laten we u groepen uit verschillende landen horen. In het gevarieerde Roma-repertoire komen meestal een aantal elementen terug. Zang, improvisatie, snelle tempowisselingen en teksten over het nomadisch bestaan, de liefde en dromen over een leven zonder discriminatie. Het volgende nummer is uit Rajasthan afkomstig. U hoort Latif Ahmed Khan en de Gypsies from Rajasthan. De speellijst van deze uitzending kunt u vinden op www.concertzender.nl.

U hoorde Los Patriarcas de la Rumba, een beroemde gypsy rumba groep uit Catalonië. In dit nummer werden ze vergezeld door de accordeonist Juan Garriga van de Mestigo groep Dos Minguet. U luistert bij de concertzender naar Wereldmineralen. Vandaag draaien we gypsy muziek, Roma muziek. Voor meer informatie en voor de speellijst kijkt u op www.concertzender.nl. We gaan verder met een nummer van het Russische trio Loiko. Deze muzikanten zijn klassiek geschoold in Moskou, maar ze hebben zich toegelegd op de vertolking van het traditionele gypsy-repertoire.

Dit is Mariama. U hoorde O.J.J., een nummer van de Juju-grootmeester Chief Commander Ebenezer Obey. Hij is geboren in 1942. Er bestaan al opnamen van Juju-muziek uit begin jaren 30. In de jaren 50 werd Tunde Nightingale de eerste Juju-ster. En daarna kwam Isaac Kehinde Dairo. En vanaf de jaren 60 de twee aartsrivalen Ebenezer Obey en King Sunny Ade. Ze mixte de highlife gitaar met Yoruba drums en maakte de sound in de 60e jaren moderner. Als gelovig christen voegde Ebenezer Obey er bovendien elementen uit kerkliederen aan toe. Net als King Sunny Ade heeft Ebenezer Obey veel albums opgenomen. In sommige jaren bracht hij er wel 6 uit. De meeste Juju-artiesten laten bij voorkeur nummers in elkaar overlopen. Elke plaatkant vormt een aaneengesloten geheel van enkele nummers. We gaan luisteren naar kant 1 van het album Joy of Salvation, uitgebracht in 1981. Chief Commander Ebenezer Obey en his Inter-Reformers Band.

Dit was kant 1 van het album Joy of Salvation uit 1981 van Chief Commander Ebenezer Obey en his Inter-Reformers Band. Ebenezer Obey begon half jaren 50 met zijn muzikale carrière. In 1964 bracht hij zijn eerste platen uit met zijn International Brothers Band. Vanaf 1973 noemde hij zijn band de Inter-Reformers Band. In totaal zijn er van Ebenezer Obey zo'n 75 albums uitgebracht. We gaan naar het album Peace uit 1984. We draaien kant 1 met 4 tracks die in elkaar overlopen.

U hoorde muziek van het album Peace uit 1984 van Chief Commander Ebenezer Obey en his Inter Reformers Band. Tot slot van deze Mariama, gewijd aan de juju-artiest uit Nigeria, Chief Commander Ebenezer Obey, de hele tweede kant van het album Solutions uit 1984. We horen in totaal 6 nummers die in elkaar overlopen.

Uit kant 2 van het album Solutions uit 1984 van Chief Commander Ebenezer Obey en his Inter-Reformers. Dit programma is samengesteld door Rolf Sinema. Wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl. Fijn dat u heeft geluisterd en graag tot de volgende Mariama.

Dit is het programma Wereldmineralen, waarin we vandaag muziek uit diverse werelddelen laten horen. We begonnen dit programma met Youssou N'Dour, het nummer Allah van het album Egypt. Van hem is onlangs de film I Bring What I Love uitgebracht. En die film gaat onder andere over de weerstand die er was in eigen land over het uitbrengen van dit album. Egypt is een prachtig album dat uiteindelijk een Grammy Award won. Verder hoort u het ook uit Senegal afkomstige Orchestra Baobab met nummers van hun laatste album Made in Dakar. De zangeres Sevara Nazarkhan uit Oezbekistan heeft verleden jaar het album Zen uitgebracht. En daarvan hoort u het gelijknamige nummer Zen. En daarna Kui Gai. Maar allereerst nogmaals Youssou N'Dour met Tijaniya van het Egypt-album.

Dat was Sevara Nazarkhan met een aantal nummers van het album Zen. Dit is het programma Wereldmineralen. U vindt de volledige speellijst van het programma op onze website www.concertzender.nl. Nu uit Nederland de Kaapverdische groep Rabassa met hun vorig jaar uitgebrachte album Portucabo. Twee nummers, Caten Mondon en Ino Picador.

Dat was de Kapverdische groep Rabassa en zij speelde Ino Picador. Tot besluit de slide-gitarist Debashis Bhattacharya uit India. Hij leerde de klassieke Indiase muziek voordat hij kon lezen en schrijven. Op 4-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste concert. Hij koos voor de elektrische slide-gitaar die hij ombouwde met extra snaren tot een uniek Indiaas instrument. Samen met gitarist Boss Brosman bracht hij het album Mahima uit.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Het is weer lente en dat moet gevierd worden. Want niet alleen kunnen we weldra weer genieten van de fleurig blauw-roze bloemen van het longkruid, het zacht brommende geluid van de bruine kikker en de watervallende zang van de vitis, maar ook in mensenland zullen de weer opspelende hormonen het nodige doen ontluiken. Lentekriebels dus.

Tussen de lentegeluiden van de Vitus de Heikikker hoorde u opwekkende melodieën uit Den Haag, Roemenië, Aruba, Ierland en Brazilië. U begrijpt, aan iedere minderheid wordt gedacht in deze uitzending. Eigen kriebels eerst. De gehele politiek correcte tracklist is overigens te vinden op www.concertzender.nl.

Pushing up.

Super, super, super, super, super, super.

0: they don't want to.
1: Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl. Stand clear of the closing doors, please.

Mali en Guinea. Het zijn vergelijkbare lofzangers, dichters en hoeders van de orale geschiedenis die hun liederen ten gehore brachten voor de stamhoofden, bij bruiloften en andere festiviteiten. De muziek kent een strakke, formele structuur met 5 modi die in vaste volgorde worden doorlopen, met wisselende stijlen en ritmes. De traditionele instrumenten van de Igawen zijn de tidinit, een luid, vergelijkbaar met de ngoni, bespeeld door mannen, en de ardin, een harp, en de tebel, een keteldrum, bespeeld door vrouwen. De muziek was vooral te horen in eigen kring, waarvan dan wel cassettes voor de opdrachtgever werden gemaakt. Er zijn in ieder geval weinig goede opnamen commercieel uitgebracht, ook omdat Mauritanië geen muziekindustrie, concertzalen of platenmaatschappijen had. De eerste echte studio kwam er pas in 2003. Gelukkig zijn er altijd geïnteresseerde muzikologen die op onderzoek uitgaan. Je hoort nu nummers die enigszins de sfeer en de ambiance van de live optredens benaderen. Het uit de veldopnames gemaakt door etnomuzikoloog Deben Batagharia.

وقلت لمن القبر جاوبني الدرايا يا

En dat was muziek uit Mauritanië in ons programma De Zwervende Microfoon. De modernisering van Mauritanië sinds onafhankelijkheid in 1960 heeft ook zijn stempel gedrukt op de muziek. De Igaben zijn nog steeds belangrijk, maar ook anderen buiten die groep treden nu op als professioneel muzikant. De muziek kreeg ook een andere uitstraling doordat sinds de jaren 70 de gitaar of elektrische gitaar in zwang kwam, waarop de Tidini-techniek werd overgezet. De gitaar, liefst hard met flink wat vervorming, was ook de basis van de vernieuwende dansmuziek, de jaguar, die in de jaren 70 populair werd, vooral voor bruiloften en partijen. Maar dat is voor een andere keer. We sluiten af met enkele enerverende opnamen waarbij de gitaar prominent aanwezig is van de plaat Wallahi Lezeni. Dat is iets betekent als ik zweer het God, dit is groot. En zo is het zeker. Tot een volgende keer.

Welkom bij de Wereldmineralen. Je hoorde zojuist Maria Lando van de Peruaanse zangeres Susana Baca. Deze uitzending staat namelijk in het teken van zangeressen. Met muziek uit het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa en Zuid-Afrika. Het volgende nummer is van een zangeres die dit jaar nog in Nederland speelde. Van haar laatste cd, Mano Suave, hoor je Yasmin Levy met het nummer Irma Quiero.

κούρασή μου φεύγει. Στο πίσω κάθισμα ο Στάθης ξαπλωμένος.

Dat was een nummer van het nieuwste album van Natasha Atlas. Het album verscheen eerder dit jaar. En misschien is het wel haar beste album tot nu toe. Het nummer werd gecomponeerd door de broers Raghbani, de vaste componisten van de bekende zangeres Fairuz. De volgende zangeres werd geboren in Polen, maar groeide op in Israël. En daar is ze inmiddels de bekendste klezmerzangeres van het land. De volledige speellijst van de Wereldmineralen kun je trouwens vinden op radio6.nl en dan moet je even doorklikken naar Concertzender.

Love, peace and poetry was dat. Van de Turkije van de jaren 60 gaan we nog verder terug in de tijd. Het trio Bulgarka is een voorbeeld van de eeuwenoude zangcultuur van Bulgaarse vrouwenkoren. Messcherp en loepzuiver zet dit talentvolle trio deze traditie midden in de 21ste eeuw. En de volledige speellijst kun je vinden op de site van de concertzender.

Welkom bij Damas del Tango. De klassieke Argentijnse tango heeft vele oorsprongen en invloeden. Maar de sterkste bijdrage kwam van Italiaanse immigranten. En dan heb ik het over componisten, muzici en zangers. Geen wonder dus dat de tango ook in Italië zelf werd omarmd. Maar dan wel sterk ingepast in de eigen zangtraditie. Deze uitzending gaat over Milva, een Italiaanse zangeres die geboren is in 1939 als Maria Ilva Biolcati. Haar vader was een vishandelaar, haar moeder koorzangeres. Haar zangloopbaan begint begin jaren 60 en zal gauw ook schitteren in theater, film en op tv. Ze werkte samen met zeer uiteenlopende muzici als Mikis Theodorakis, Ennio Morricone, Shinji Tanimura en Astor Piazzolla. Ze werd door alle heel erg gewaardeerd. Op slag werd ze beroemd met de vertolking van Franse chansons en ze zou liedjes zingen uit diverse landen en in diverse genres. Haar liedkeuze was zeer gevarieerd: opera, pop, komedie, chansons, schlagers, Italo-disco en Europop. Ze was dus niet echt een specifieke tangozangeres. Maar eind jaren 60 bracht ze 2 tangoplaten uit met tango-klassiekers in het Italiaans en Duits. U hoort Milva begeleid door een studioorkest onder leiding van Iller Patacini. En ze begint met Questo Tango, La Comparsita, Adios Pampa Mia en Allosteria.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl.

Mariama bij de Concertzender. En deze week de derde en laatste aflevering van Desert Blues, muziek uit de Sahara.

0: estaba presente.
1: Dat was de groep Afro Reggae met Manu Chao. Dit is Wereldmineralen. Vandaag draaien we een zonnige dansmix uit Zuid-Amerika. De speellijst van deze uitzending is terug te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Trio Mocoto, een samba-rockband uit Brazilië met het nummer Nereo Nereo.

Dit is Wereldmineralen. U hoorde zojuist twee nummers van de cd Arriba la Cumbia. Een cd met cumbia-mixen van Russ Jones. In dit uur draaien we een zonnige mix uit Zuid-Amerika. De speellijst van deze uitzending die kunt u vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met de cd The Rough Guide to Brazilian Street Party. U hoort Marcelinho da Lua met het nummer Plim Plim.

0: Met deze zomerse percussie, afkomstig van de cd The Rough Guide to Brazilian Street Party, zijn we aan het einde gekomen van deze Wereldmineralen. En deze aflevering werd samengesteld door Annemarie Winkelman. Voor vragen of reactie kunt u mailen naar concert.
1: Welkom bij de Concertzender. In deze aflevering van Mariama hoort u een selectie van Afrikaanse groepen die deze maand in Nederland nog live te bewonderen zijn op de volgende festivals. Mondial, Houtfestival, Roots Open, Open Air en het Afrika Festival Hertme. We beginnen in Tilburg, waar op 20 en 21 juni het Festival Mondial plaatsvindt. Hier treden onder meer op de Malinese diva Oumu Sangaré, de Congolese Likembe-punkers Konono No. 1 en de Batuke-groep Terero uit Kaapverdië.

Ze wil zo wind te koel, maar het is wel. Ze aadje met rood kiezen. Kori mag loog, wille schicht fiet en kalik. Wille aadjami min aadjami.

Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl.

Welkom bij de concertzender bij Wereldmineralen. Vandaag muziek van Pedro Luis Ferrer, de Zuid-Afrikaanse Zulu-groep Skeleton en de Zuid-Afrikaanse Egyptische muzikanten Greg Hunter en Amir Abdel Magid. Maar eerst Pedro Luis Ferrer. Hij is muzikant, zanger en componist. Pedro Luis Ferrer wordt in Cuba de kritische troubadour genoemd om zijn uitgesproken meningen, zowel muzikaal als politiek. Hij is de vertolker van de Nueva Trova, de Cubaanse muziekstroom, zoals bekend van onder andere de Buena Vista Social Club. Op dit album hoort u ook de stem van zijn dochter Lena Ferrer. Hier zijn vier nummers van het album Rustico.

face was gone, just a pile of circling dust, spinning.

En zo heeft u achtereenvolgens geluisterd naar Emil Mossery, PBDY, Keeley, Forsyth en Echo Collective. En we sloten er net af met Rebecca Foon. Met het nummer Ocean Song. Rebecca Foon is celliste, zangeres en componiste. Ze is afkomstig uit Montreal, Quebec. En Foon werkt regelmatig onder de alias Saltland en is lid en medeoprichter van het kamerensemble Esmerine. En ook maakte zij ooit deel uit van het roemruchte A Silver Mount Zion. U luistert naar de Concertzender met het programma De Vrije Radicalen. Het programma waarin we even lak hebben aan hokjes, genres en andere grenzen in de muziek. Zo gaan we gelijk verder met een volgende reeks nummers. En we gaan van start met een nummer van het album The Forest Creole van Haku Shungo. The Forest Creole is een uitgave van Bedouin Records.

En als laatste hoorde u in dit blok Modern Studies met het nummer Hi Him Summers. Het nummer is afkomstig van de EP The Body Is a Tide. Modern Studies bracht een succesalbum The Weight of the Sun uit in 2020. Corona belemmerde daarna, zoals bij velen, een tournee. En dat gaf de band de tijd om in de studio extra opnamen te maken. En het nummer Hi Him Summers was daar een voorbeeld van. Dan gaan we verder met DJ Max, de Black Goat, en we gaan luisteren naar de track Annika.

5, 4, 3, 2, 1.